eten en magische apparaat, is het gepast om voorzichtig te zijn. Want een ongeluk zit in een klein hoekje. Maak je vooral geen zorgen. Het wafelijzer zal je geen windijzer.